Juist, niet zo, niet zo druk. Kan die C zo hoog nemen, zeg maar. Twee maten even voor de inzet van de vergat. Letter E.

0: Juist, juist. Ik wou zo graag geen crescendo hebben willen. Oh nee. Die komt later pas. Op de aas begint die eigenlijk pas.
1: Ja, maar
0: nee. Wou ik graag die aanhouden. En dan eigenlijk meegaan met het, ja, met het crescendo van hem. Dus dan in ieder geval onderblijven. Doe nog één keer.

0: juist. Hou heel op je. Twee keer. Ja?
1: Valt er iemand's gebit?
0: Ja. Doe maar. Dubbele sleep.

dat is het, ja. Tampje, pop, pop, pop, pop. Ja. De herhaling even. De herhaling.